0: leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

van je weet. En ook kan zwijgen als het graf. Ik dacht dat

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ik heb een nummer van een ander overgenomen. Die vind ik heel mooi. Dat is een vlieger. En die wil ik...

die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Dat zij hem ontvangt, zij die ik mist.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnos-dreef in Overvecht. De brandweer kwam daar met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden bij de politie. Een record aantal mensen heeft zich al aangemeld voor de Nacht van de Vluchteling volgend weekend. Ruim 9000 mensen hebben zich opgegeven. In onze regio doen meer dan 2000 mensen mee aan de wandeltocht van Utrecht naar Amersfoort. En tijdens de Nacht van de Vluchteling kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Er wordt geld opgehaald voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Het Nederlands elftal is het WK gisteravond begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong kwam, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Het was zijn debuut op een WK. Veel cafés in de regio stroomden vol met fans om samen te kijken. Helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. En ook tientallen fans kwamen in Utrecht bij elkaar in café De Kweekvijver voor de WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. En voor Curaçao met bondscoach Dick Advocaat aan het roer was het de eerste wedstrijd ooit op een WK. En voor veel aanwezigen in De Kweekvijver was het duel extra bijzonder vanwege hun familiebanden met het eiland. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 7-1 voor de Duitsers. Het weer deze ochtend veel bewolking en kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt de zon erg geleidelijk door en wordt het zo'n 18 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto.

0: auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
2: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
0: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maan hoorde je, zo kan het dus ook. Gisteren 2-2, het voetbal. Ik ga het er zo nog over hebben. Eerste temperaturen 12 graden op dit moment. Gaat vandaag zonniger worden, hoor. En we gaan zo naar de 20 à 21 graden. Windkracht 3. En langzamerhand gaat de temperatuur stijgen deze week. Mensen, het is heel rustig op de weg, heel eerlijk gezegd. Er is niks bijzonders aan de hand om op dit moment te moeten melden. Bijzonder is dat eigenlijk, hè? Heel apart op een maandag. Dus kunnen we gauw door met muziek. Wat dacht je daarvan? Zo, Levi, sneller, ik zing.

Ja, ik zing. Nou ja, van niet van links naar rechts. Het was uiteindelijk 2-2 gisteren. Ik ging een minuutje of 12 naar mijn nest. Ik dacht, nou, toch wel een hele aardige wedstrijd. Helaas, dat tweede Japanse doelpunt. Bij het eerste doelpunt ging hier een rotje af in Zuil. Ik denk, hè, dat gaat een rotje af. En ik dacht, oh ja, dat is waar. Ook ja, voetballen. Ik heb de hele wedstrijd zitten bekijken. En de mensen van Curaçao's afkomst hebben ook een Utrechts café zitten kijken. Die zijn dolblij. Die hebben voor het eerst een hele leven van Curaçao. Die voor het eerst meedeed aan het WK. Een WK-doelpunt gescoord. Dat ze uiteindelijk met 7-1 werden ingemaakt door het Loes tegen Duitsland. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar het was nog zelfs even heel spannend, vond ik zelf. En Nederland, nou ja, er wordt van alles en nog wat over gezegd. Het analyseren is weer begonnen, het zal wel. Heb je een lekker weekend gehad? Ik hoop het wel. Heb je leuke dingen gedaan? Het was weer een tralala weekend qua weer. Hè? Aan de andere kant, je kon redelijk doen wat je wilde, hoor. Het was af en toe herfstachtig, het was af en toe zonnig. Nou, we gaan aankomende vrijdag misschien wel naar de 1 tot 35 graden en dan bloedheet. En voor sommige mensen is dat een zegen, voor sommige mensen is dat een ramp. We gaan het wel bekijken. Deze week gaan de temperaturen dus omhoog. En fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Hier is Jesse Fields. Doen we het vaker? Nou, goed idee.

hier bij Bingo FM. Heb jij het wel eens gehad vroeger bij de bibliotheek dat je boeken leende en dat je ze niet op tijd had ingeleverd, dat je boetes kreeg, dat je dacht, laat maar gaan, dat ze jaren bleven liggen? Nou, bij de gewone bibliotheken is de straf en de boetes op het niet inleveren van boeken al lang afgeschaft. Universiteitsbibliotheek die keert het helemaal om. Die zeggen, wij zijn er voor iedereen, kennis moet breed gedeeld worden en we dragen daarmee bij aan de verbinding tussen universiteit, stad en regio. En om voor meer mensen toegankelijk te worden, schaft de universiteitsbibliotheek de lidmaatschapskosten en de boetes af per aankomende 1 juli. Dus al over 2 weken. En daarbij wordt ook het aantal keer dat je boeken kan verlengen aangepast. Nou, boetes en lidmaatschapskosten die zijn voor sommige mensen een drempel om gebruik te maken van de collecties van de universiteitsbibliotheken. Tegelijkertijd zien ze bij het collegebibliotheek gebeuren dat geleende boeken ook zonder boetes terugkomen. Daarom schaft het Utrechtse universiteitsbibliotheek complex de lidmaatschapskosten en de boetes per 1 juli af. Geen boetes, wel consequenties. Je lenenspas kan worden geblokkeerd als je te laat bent. Dat en de boetes per 1 juli af. Geen boetes, wel consequenties. Je lenenspas kan worden geblokkeerd als je te laat bent. Dat dan weer wel. Je kan dan geen nieuwe boeken meer lenen tot je de te late boeken terugbrengt. Oh, dat is natuurlijk ook een hele slimme manier, een digitale manier eigenlijk. Bij jullie geldt het ook trouwens voor oud-studenten en andere geïnteresseerden. Nou, ik denk, ik vertel het toch nog maar even. Bij gewone bibliotheken is die boete ook afgeschaft, omdat een heleboel mensen gewoon echt letterlijk het geld niet hebben soms om die boetes te betalen. Nou, dit is een mooi berichtje en dit komt van utrecht.nieuws.nl. Hier is de Frank Boeijen Groep, 1 miljoen sterren.

0: mijn vriend Mike Pietersen uit Den Haag. En het dak komt naar beneden. Eigenlijk heet hij gewoon Pietje. We hebben DigiDex, die heet eigenlijk gewoon Koen. En daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij je terug met een klassieker. Oh, hij is zo leuk. Je bleert er meteen mee, dat weet ik zeker. Bloody Mary. DigiDex, van rapper zich helemaal ontwikkelen tot singer-songwriter. En zo hoort het natuurlijk ook, want je kunt niet je hele leven in één muziekstijl blijven hangen. Vindt hij zelf. DigiDex, adem in, adem uit.
1: Naar de stemmen in mijn hoofd.
0: Tot zo.
1: Ze kwamen als vanzelf. Ik heb ze allemaal geloofd.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnos Dreef in Overvecht. De brandweer kwam daar met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden bij de politie. Een record aantal mensen heeft zich al aangemeld voor de Nacht van de Vluchteling volgend weekend. Ruim 9000 mensen hebben zich opgegeven. In onze regio doen meer dan 2000 mensen mee aan de wandeltocht van Utrecht naar Amersfoort. En tijdens de Nacht van de Vluchteling kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Er wordt geld opgehaald voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Het Nederlands elftal is het WK gisteravond begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong kwam, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Het was zijn debuut op een WK. Veel cafés in de regio stroomden vol met fans om samen te kijken. Helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. En ook tientallen fans kwamen in Utrecht bij elkaar in café De Kweekvijver voor de WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. En voor Curaçao met bondscoach Dick Advocaat aan het roer was het de eerste wedstrijd ooit op een WK. En voor veel aanwezigen in De Kweekvijver was het duel extra bijzonder vanwege hun familiebanden met het eiland. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 7-1 voor de Duitsers. Het weer deze ochtend veel bewolking en kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt de zon er geleidelijk door en wordt het zo'n 18 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Met een heel klein buikorgeltje. Tom en Dick, ze hadden een enorme hit met dit liedje. Het werd nummer 1 in Nederland. Je zou het Shanty kunnen noemen. Bloody Mary, een liedje over een dame die de schrik des was, inderdaad. Tom en Dick hebben het uiteindelijk uitgebracht. Die zijn daar heel beroemd mee geworden. En er is nog een ruzie geweest met twee heren uit Amersfoort. Die zeiden, ja, maar wij hebben het origineel eigenlijk opgenomen. Maar dat is echt in de sluis van de platenindustrie weer verschenen. Volgens mij waren de mensen uit Amersfoort aangesloten bij Telstar met Tom en Dick. Die hebben uiteindelijk als twee mensen die in Hilversum rondliepen hier enorm mee gescoord. En de rest is geschiedenis. Tom en Dick en Bloody Mary. Daarna was het ook afgelopen, hoor. Ze hebben nooit meer een hit gescoord. Dan ben je echt een eendig vliegen. En eendig vliegen die draaien we ook met de allerliefde hier bij Bingo FM. Ik heb de lekkerste muziek voor je. Ik heb Gordon en Replay, Me Lobby You. Het is niet echt een hele grote hit, maar het is wel een hitje. Ik heb Monique Smit, een oudje gebarentaal. Maar begin met Wesley Bronkhorst en Vergeef is de verkeerde woord ook van me, hè?

Wesley Bronkhorst. Wesley, en vergeef, hoor je hier bij Bingo FM. Het is ietsje drukker op de wegen toch, hoor. A12 Utrecht richting Arnhem staat 2 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. A12 ook richting Arnhem, 4 kilometer file tussen Houten Oost en Driebergen. En dan A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond staat 4 kilometer file. Dat zijn zo. Voor de rest valt het op zich echt reuze mee. Het is heel opvallend. Zou mensen allemaal vrijgenomen hebben? Of is dat aan de hand? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien dat mensen dachten gisteren, nou, na die wedstrijd ga ik wel lekker thuis werken. Het is allemaal mogelijk. Nou, fijn toch? Je kunt gewoon doorkachelen. Hier is Monique Smit en gebarentaal. Ja, ik heb dat nooit geleerd. Zou dat handig zijn of gaat dat over wat anders?

Bij jou, ik hou van jou, nou, ik blijf je trouw. Bij sommige mensen denk je bij jezelf, ik hou niet zo van je, omdat ze actie voeren. En er is een idee gekomen om waterwerpers van verf te voorzien. En dan krijg je een soort blauwe smurf eigenlijk. Nou, Utrecht staat helemaal niet te springen om een proef met verf in die waterkanonnen. Burgemeester Sharon Dijksma die noemt het middel heel heftig. En ze zegt dat deelname aan de landelijke pilot, als die er al komt, niet voor de hand ligt. Je moet heel terughoudend zijn. Sowieso met de inzet van de waterwerper, aldus onze burgemeester. Nou ja, er werd vorige week kritisch gereageerd in de gemeenteraad op het plan van de minister David van Wel om waterkanonnen met blauwe verf te vullen, zodat relschoppers naar ongeregeldheden makkelijker kunnen worden opgespoord. Nou, wie zijn er nou tegen? Bij één Partij voor de Dieren, GroenLinks PvdA, die tegenwoordig denk ik pro heette, en studenten starter. En die stelde erover vragen aan het stadsbestuur. Ja, je kunt bijna... Het is bijna een cliché eigenlijk dat deze partij zich daar druk over maakt. Maar goed, Dijksma begrijpt dat het Rijk samen met de politie en justitie zoekt naar een extra middel om op te treden tegen geweldplegers. Dat begrijp ik, Dijksma, want er is ook in Utrecht aardig wat aan de hand. En ze zegt, ja, weet je, ik weet niet of daar verf en waterkanonnen bij nodig is tijdens demonstraties. Dat is voor mij echt iets anders dan wanneer er sprake is van een hele grote rellen. En volgens de burgemeester is een waterkanon een zwaar gemeldse middel. En dat is het laatste middel voordat je bijvoorbeeld overgaat op rubberen kogels of gericht schieten. Nou, het is nogal een verhaal. In Utrecht wordt het middel nauwelijks ingezet. Sinds Sharon's aantreden gebeurde dat alleen tijdens de jaarwisseling tegen gewelddadige groepen gericht op de ondersteuning van aanhoudingen. Nou, ben benieuwd of Utrecht afziet van deelname van die landelijke proef van verf in die waterkanonnen. Wil Dijksma niet toezeggen aan de gemeenteraad. Ze zegt, ik weet niet of de pilot daadwerkelijk wordt opgezet. Een pilot is een proefje. En onder welke voorwaarden dan? Wel haalden ze dat deelname niet voor de hand ligt. Dat weten we dan ook weer. Ik ben toch heel erg benieuwd. Want ja, er gebeurt wel het nodige. En daar zullen toch antwoorden op moeten komen. En ik ben benieuwd of de gemeenteraad Utrecht en Sharon Dijksma en de minister van Wel, die uiteindelijk dit toch beslist. Maar ja, of de gemeente dat wel of niet inzet, dat is weer vers 2. Want de burgemeester is hoofd van de politie. Hè?

Mooi liedje, hè? Tony Junior, Coroni. Ja, voor zijn overleden grootvader. Die zat altijd in café kwijt bij mij verderop in Zuilen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Help.
3: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportsgala

0: sportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Je wil niet weten hoe dit insloeg, mensen. Met z'n tweeën waren ze daar in één keer. Frans Bauer, die eigenlijk relatief net was begonnen. En Marianne Weber, die al zo'n beetje gearriveerd was in Nederland. Het tweede uur, maandag 15 juni 2026. Goedemorgen. Met nog een uurtje informatie uit onze eigen mooie stad en lekkere muziek. Hier zijn drie J's en Jeffrey Pannetje.

Nou, als je moet autorijden, kun je echt la-la-la zingen. Wiegelied, Jeffrey Parmentier en 3JC hier bij Bingo FM. Een gouden plaat hebben ze gekregen voor Wiegelied. Hun echte doorbraakplaatje. En dat hebben ze gevierd. En dat plaatje is pas vorig jaar uitgereikt. Gek, hè? Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig met de streaming. Bijna geen files, joh. Het is hartstikke fijn. A12, daarna richting Arnhem. 7 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en Driebergen die kant op. En heb ik het eigenlijk wel gehad. Ja, voor de verleden gaat zeg ik nog even. De A27 Utrecht richting Gorinchem. 5 kilometer file tussen Everdingen en Noorderloos. Maar dat is dan de andere kant op richting Gorinchem. Nou, voor de rest helemaal niks aan de hand. Hoe lekker is dat? Het is 14 graden op dit moment.

0: binnen. Martin, Jong en Dom. Nou, weet je wat niet dom is? Het goedkopere treinabonnement voor de daluren. Dat gaat vanaf nu in. Het is nu al 13 minuten van start gegaan. En je kunt dan voortaan tot en met 31 augustus uit mijn blote hoofd voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Dat is vanaf 9 uur nu tot 4 uur. En vanaf 6:30 tot 7:30 in de ochtend. In het weekend trouwens de hele dag. Eerste exemplaar dat wordt overgereikt vandaag in het Spoorwegmuseum in Utrecht vanochtend. En daar zijn een aantal deelnemers die gaan ook een wedstrijdje doen. Het is niet voor de bus en de tram, hè, dat je dat maar weer even weet. Maar er is bij de NS gekozen om die daluren dus goedkoper te maken. En normaal kost een abonnement zo ongeveer 127 euro. Nu is het fors goedkoper. Abonnement, ja hoor, loopt tot 31 augustus. Bij de bus en de trein zijn andere regelingen. Dat kun je allemaal helemaal op je gemak nalezen op de pagina van Bingo FM en bij de collega's van RTV Utrecht. Dus een goedkope treinabonnement is per nu begonnen. Dat is altijd fijn om te weten. Zeker voor mensen die daar heel veel gebruik van maken. Hoe het zit met de bus en de tram, dat kun je nalezen op de pagina. Hier is Henkie Dissel, gekke Henkie.
1: Ik denk toch niet dat ik gek ben, hè?

Gerard Joling en niet voor één keer. 60 jaar geleden, daar zijn een heleboel berichten van bij Utrecht.nieuws.nl. Toen was ik een jaar of 5, toen werd Overvecht gebouwd. En ik denk, later Maassenbroek neergezet in Nieuwegein. En Leidsterrein bestond nog niet 60 jaar geleden. Je kunt je niet voorstellen, Utrecht was een veel kleinere stad. Wel zich uitbreidende stad. We waren wel bezig met het voorbereiden van het starten van hoge treinen. Maar de stationswijk stond er nog, het oude station enzovoort enzovoort. En 40 jaar geleden werd er natuurlijk wel gezwommen, 60 jaar geleden werd er wel gezwommen in Utrecht. Ruim 40.000 Utrechters hebben dit weekend een duik genomen in het weekeinde moet ik zeggen, een duik genomen in het water van de 3 gemeentelijke openluchtbaden. Aldus het Utrechts Nieuwsblad op 13 juni 1966. Zwembad de Kromme Rijn kreeg zaterdag en zondag ruim 29.000 baders te verwerken. Het Noorderbad, dat bestond toen nog. Hier in Zuiden, ja, ik heb er nog gezwommen in het Noorderbad. Je moet zeggen in de Betonbuurt, daar heb je het Noorderbad. Of daar had je het Noorderbad. 7400 mensen. Ik lag er altijd op het grasveld met een... dan kreeg je een broodje kaas mee van je moeder. En het lag dan zo te bubbelen in zo'n plastic zakje. En jongens en meisjes gescheiden, hè. Dat was natuurlijk het spannendste wat er was. En de Liesbos, er waren ruim 3900 zwemmers. In het openluchtbad De Kikker in Groene Kan zochten bijna 2000 mensen verfrissing. Aldus het Utrechts Nieuwsblad op maandag 13 juni 1966. Nou, we gaan deze week weer zomerse temperaturen tegemoet. De zwembadhonger wordt ieder jaar groter, zegt de heer Strubbe. Hij was technisch ambtenaar van de Utrechtse gemeentebaden. En steeds meer kinderen krijgen zwemles. En de smaak van het badwater te pakken, de toeloop is beangstigend. Nou, dat is toch wel wat. Ja, ik heb les gekregen hier in Zuiden in het instructiebad. Daar staat nu een winkelcentrum op. Maar in het instructiebad, daar heb ik leren zwemmen. En ik denk dat een heleboel Utrechters zo hun eigen binnenbaden hebben waar ze hebben leren zwemmen. En buitenbaden, ik maakte er niet zoveel gebruik van. Want ik ging altijd met mijn ouders richting Katwijk aan de zee. En ik zwom dus in de zee zelf. Dus buitenbaden heb ik niet vaak gebruikt. Maar 60 jaar geleden was er ook nog het Noorderbad. En er gingen 7400 mensen heen. Dat had toch echt een hele grote functie. Het was echt allemaal beton, weet ik nog. En grasveld. En ja, één hokje, daar kon je dan wat dingetjes kopen. God, wat een... Ik heb in één keer dat allemaal in mijn hoofd. Wat grappig, hè? Laten we gauw verder gaan met muziek. Etcilia Rombly, Hemel en Aarde.

Leuk, Bluffen Nielsen en Manhart hier bij Bingo FM. Mensen, we gaan naar het nieuws van 9:30. Dan heb ik weer een verkeer en dan ben ik zo nog bij je terug. Robert van Ebert is hier, zandloopster.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnos-Dreef in Overvecht. De brandweer kwam daar met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden bij de politie. Een record aantal mensen heeft zich al aangemeld voor de Nacht van de Vluchteling volgend weekend. Ruim 9000 mensen hebben zich opgegeven. In onze regio doen meer dan 2000 mensen mee aan de wandeltocht van Utrecht naar Amersfoort. En tijdens de Nacht van de Vluchteling kan worden gekozen uit verschillende afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Er wordt geld opgehaald voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Het Nederlands elftal is het WK gisteravond begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong kwam, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Het was zijn debuut op een WK. Veel cafés in de regio stroomden vol met fans om samen te kijken. Helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. En ook tientallen fans kwamen in Utrecht bij elkaar in café De Kweekvijver voor de WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. En voor Curaçao met bondscoach Dick Advocaat aan het roer was het de eerste wedstrijd ooit op een WK. En voor veel aanwezigen in De Kweekvijver was het duel extra bijzonder vanwege hun familiebanden met het eiland. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 7-1 voor de Duitsers. Het weer deze ochtend veel bewolking en kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt de zon er geleidelijk door en wordt het zo'n 18 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Goeiedoel en hou van mij, hoor die hier bij Bingo FM. Ach ja, mensen. Vandaag wat bewolking. Later krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft droog. Het wordt een graadje of 21 en 19 à 21. En het gaat alleen maar omhoog de komende dagen. De temperaturen dan. Misschien wel zomaar 29 graden aankomende vrijdag. Misschien nog wel meer, heel eerlijk gezegd. Want dat zijn nog hele voorzichtige voorspellingen. Ik vind dat leuk. Nou ja, in ieder geval best nog het westenwindje. En geen regen voorspeld op mijn kaartje. We gaan het wel allemaal meemaken. Morgen gaan we 23 graden. En dan kan het ook 4 of 25 graden worden. Hangt er vanaf of je een beetje buiten de wind zit. En dan west-zuidwestenwindje. Het is echt wat zomerachtig aan het worden. Mensen zijn er hartstikke blij mee. Ik ook hoor. Ik vind het heerlijk. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij het allemaal gaat beleven. En misschien dat je bij jezelf denkt, nou, zo die 5, 36 graden vind ik wel lekker. Maar zo richting de 30 graden is wel een beetje fel. Want mensen zijn altijd wel druk mee. Hè? Mensen vinden het of heel fijn of vinden het helemaal niet fijn. Mijn zusje woont in Alicante in Zuid-Spanje. Nou, die heeft af en toe gewoon 8, 39 graden. En dat is toch ook wel een beetje fel. Ach ja, aan de andere kant, we zijn dus een beetje gewend aan dat raken. Mensen, hoe loop jij? Loop je wel eens buiten je schoenen? Loop je op slofjes, loop je op laarzen. Klompen, kun je die nog herinneren? Nou, klompen zijn weer helemaal terug. Ja, ik moet er wel om lachen. Er staat een hele bericht in het AD over een klompenwinkel in de Goorstraat in Utrecht. En een klomp met een zeiltje kreeg ik meteen in mijn hoofd. Dat ga ik dan ook draaien. Je hoort zo allemaal waarom klompen weer helemaal hip zijn. Ja, hele grote modemerken hebben zich ontfermd over de klomp. En niet alleen de Hollandse klomp, hoor. Maar ook de Zweedse klompen. Je hoort het zo. Eerst Mart Hoogkamer en Billy Dans, Schappie Sappie, Dave Dekker, Vespa. Ik begin met Roxanne Hazes, In Mijn Bloed. Een oudje van er. En heel erg goed.

die gaat hard. Hè. Roxanne Haas is in één keer in het concertgebouw en op tv schittert. Afgelopen weekend dan weer niet zo, maar daar komt dat weer goed door. Roxanne Haas is in mijn bloed, daar doet ze iets in musicals wat eigenlijk helemaal niet bij de past. Maar dat lukt er toch redelijk goed. Mensen, er is bijna niks aan de hand op de weg. Eén dingetje nog, de A12 Utrecht richting Arnhem. Dus vanaf Utrecht 4 kilometer file tussen Houten Oost en Driebergen. Punt. Hoe lekker is dat? Fijn toch? Nou, dan kunnen we door met muziek. Vind ik ook helemaal goed. Dave Dekker, die gaat lekker op zijn vespaatje rijden.

Maar het Hoogkamer en Billy Dans en Grappie Sappie. Soms breekt je klomp en daar gaat het AD-artikel ook over. Klompen, de Hollandse klompen, je kent ze wel. En heel veel mensen associëren dat met absolute truttigheid. Of met Amerikaanse toeristen die graag klompen willen kopen. Klompen, die hebben we jarenlang gedragen in het moerasland Nederland. Was dat hartstikke handig. Gemaakt van populier. En klompen, nou ja, die komen heel af en toe weer terug. Hè. Ook in bepaalde culturen, bij hele alternatieve rockmuziek hadden een aantal mensen ook klompen aan, de Christies. Maar nu zijn klompen weer helemaal hip, want grote modehuizen hebben onlangs klompen op de markt gebracht. Prada, Balenciaga en Birkenstock. En de klomp is weer helemaal hip. En in Utrecht zit een bedrijf in de Goorstraat. En die zegt, ja, wij maken eigenlijk al 100 jaar klompen en we zitten nu in Utrecht. En we hebben klompenvakmanschap, met name de Zweedse klomp met de houten zool en de leren kap. Die is niet aan te slepen. Ja, Zweedse klompen zijn natuurlijk ook hartstikke hip. Jarenlang heeft de familie Tra klompen gemaakt. De fabriek die sloot in Brabant 2 jaar geleden. Maar zegt ze, als je in een familiebedrijf opgroeit, ben je als een kind bij zo'n fabriek in de buurt. En dan krijg je klompenkoorts. Sowieso was ik altijd in de weekenden daar. Maar ook in mijn vakantie stond met vrienden aan een lange schildertafel hele dag klompen te kwasten. Nou, zijn klompen weer helemaal terug. Niet in de Hollandse klompenvorm hoor. Maar behalve de Hollandse houten klompen, die ook verkoopt, zijn er nu dus souvenirs, tuinklompen, sloffen en sandalen in jaren 80 stijl. En ook de medische klompen die vinden hun weg naar de klant. En opvallend is de populariteit van die Zweedse klomp. Maar ja, die zijn heel leeg in trek bij Utrechtse vrouwen. Maar de originele klompen, de Hollandse klompen, kun je ook gewoon kopen. En in het AD zie je een foto van een hele hippe jongen die dan een Hollandse klomp in zijn handen heeft. Wat grappig is dat, hè? Er zijn vele vormen van, hoor. Maar de klomp maakt dus een comeback. En wat helpt is dat die grote merken die ik net noemde niet zo lang geleden klompen op de markt hebben gebracht. En mensen vandaag de dag zouden ook wel wat bewuster zijn. Nou ja, het is een heel verhaal. Je moet hem even bekijken in het AD of naar die winkel gaan in de Goorstraat. Daar zit hij en er wordt gezegd, je hout is goed voor je voeten. Huid op hout zorgt ervoor dat je minder snel zweetvoeten hebt. En een ander voordeel van hout is dat het goed de warmte vasthoudt, wat in de winter natuurlijk heel fijn is. Daar moet je ook van geitenwolle sokken aan doen, vind ik zelf. Maar goed. Nogmaals, nou brengt me klomp. Als je dingen maar bewaart, dan wordt het vanzelf weer mode. Is in dit geval dus heel erg waarheid. In de jaren 70 was er een liedje over een klomp met een zeiltje van de zangeres Wilma. Dat is de zus van Henny Thijssen. En het hele verhaal erbij, maar dat ga ik nu niet vertellen. Maar ik dacht, weet je wat, ik start hem gewoon even in. Wilma, een klomp met een zeiltje. Volgens mij een liedje van vader Abraham, maar dat weet ik niet helemaal zeker.

0: Echt een kind sterren.
1: Een jochie dat later
0: in de jaren 70.
1: In Zeeman wou zijn.
0: Uit mijn jeugd, mensen, dit liedje.

0: Ja, Heintje en Wilma, dat waren de twee kindsterren toen. En Wilma werd gewoon doorverkocht in het café. Letterlijk voor geloof 10.000 gulden of zo. Ach ja, zo ging dat in die tijd. Mensen, dit waren weer mooie twee uren. De ochtendshow die sluit af. Zo, John Schaap die gaat lekkere liedjes draaien dan de rest van de programmering. Met Henry en onze Lawrence en Kevin. En dan is het alweer in de avond. Ik heb Suzanne Freek nog voor je. Die zijn lekker aan het uitrusten. En daarom doen ze met een rustig liedje hun best. Richting het nieuws van 10 uur. Ik spreek je morgenochtend weer. Veel plezier met John. Hoi.
1: Eens moest ik blijven staan.
0: Ja, ik niet, ik moet weg.
1: Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schaap met John Schaap.

0: voor elkaar. Dat hoor je direct in deze single.
1: Al blijft het toch een knip alleen.
0: Ze hebben een ongelooflijke muzikale klik. En daarom hebben wij bij Bingo FM natuurlijk Danny Vroger en Mickey van Wijk op onze playlist gezet. Het is een frisse maandagmorgen. Ik heb een trui aangetrokken. Guus Meeuwis heeft er heel veel plezier in vandaag.
2: Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

grijns op zijn gezicht. Dat is te veel eer. Maar wel aardig dat je het zingt, Guus. Dat komt door jou. Ja, wie ook een brede grijns heeft, is Frank Verkooijen. Dat is niet gek, want hij heeft onze bingo schijf. Je hoort hem straks. Afgelopen vrijdagmiddag heeft Menno Otge Frank Verkooijen verrast met de meest gedraaide single op Bingo FM. Geweest is geweest.

0: van de plaat.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Gesper Doel neemt je zomaar even mee uit skaten. In zijn jeugd is hij daarmee begonnen om te ontsnappen aan een moeilijke thuissituatie waarin hij zat. Hij zocht zijn toevlucht in dat skateboard. Daarna is hij muziek gaan maken en zijn eerste echte grote hit, dat was deze. Ik neem je mee in 2011, waarna Bagagedrager in 2012 en Louise in 2014 werd uitgebracht. Hij is nog altijd succesvol. Gesper Doel hoorde je met Ik neem je mee.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam daar met spoed ter plaatse, maar die kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Waardoor die brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden bij de politie. Er is veel interesse in een goedkoper treinabonnement voor de daluren die vanaf vandaag te koop is. Voor €49 per maand kun je ermee reizen in de daluren. Het eerste abonnement wordt in het Spoorwegmuseum symbolisch overhandigd aan de staatssecretaris. En veel mensen zijn enthousiast.
2: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
3: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan?
4: Geweldig.
2: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
1: De lagere prijs geldt tot eind augustus. De reizigersvereniging, Rover, die vindt het jammer dat de bus, tram en metro geen onderdeel zijn van dit abonnement. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong was gekomen, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Zijn debuut op een WK. Helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. Veel cafés in Utrecht stroomden vol met fans om samen naar deze wedstrijd te kijken. Het weer dan, nu nog bewolking en kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt de zon er geleidelijk door en wordt het 18 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

Wat wij van je willen horen, John, zijn vooral heel veel leuke liedjes. John de Bever met de tweede cover die hij heeft opgenomen van onze Utrechtse zanger Winnie. De eerste, dat was ook zijn allergrootste hit. Ja, en dat smaakte natuurlijk naar meer. En daarom nam hij ook deze van hem op.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

prachtig liedje van André Hazes. Uit Hazes is de basis. Het was Lange Frans met De Vliegen. Wij vliegen door de playlist heen. En in die playlist is ruimte voor jouw favoriete hit. En Schaap zorgt dan voor de arbeidsvitamine. Kom erop met de titel van je favoriete liedje in onze inbox. Dit is de Amsterdamse zangeres Roos. Vooral bekend van haar hit De Wil van het Leven.

DJ. Dit was Rutger Kot met Hartslag en die gaat van zoveel vrolijkheid. Is het contrast met dit liedje wel heel erg groot. We komen in een tranendal terecht als we luisteren naar Rita Hoving.

0: Rita Hovink met een van haar bekendste hits.
1: Laat me alleen.
0: Rita Hovink is geboren in Beverwijk. Ze stond daar nooit op de markt, maar deed mee aan talentenjachten. En tijdens een van die talentenjachten is ontdekt door Max van Praag, die we kennen als zanger, maar ook ja, in 1959 zijn platenwinkel opende aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap. Met John Schaap.

De liefde is de kamp. Dit is een droomhit natuurlijk. Zijn eerste single werd direct zijn allergrootste succes. Ja, dat is natuurlijk een start om van te dromen als artiest. Het is inmiddels alweer 11 uur geweest. De ochtend gaat snel. Nog een uurtje schaap met nu Rijmersja. Dat is nog eens gezellig samen zijn. En dit is lang.

voorstellen wanneer je jonger bent, dat je op dit moment denkt, wat draait Schaap nou weer van plaat? Dit was niets anders een liedje. Dit is een van de grote hits uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. De band Doe Maar was van 1978 tot 1984 een hele populaire band, vooral onder jonge tienermeisjes. Dit was even een grote hits. Is dit alles? Die zal je...

geworden als imitator van Gerard Joling. Hij was jarenlang eindredacteur van Shownieuws. En heeft daar zijn vaste baan opgezegd om zijn hart te volgen. En dat doet hij goed. Menzo maakt leuke liedjes. Dit is zijn nieuwe single. Sukkel in Amsterdam. Even een rustpunt in dit programma. En dat vinden we vanmorgen bij Maan.

0: Daan, jij bent de liefde. Eerlijk zullen we alles delen.
1: Alles voor mij.
0: Nee, eerlijk zullen we alles delen, zei ik toch?
1: Alles voor mij.
0: Dan stop ik deze discussie. De nieuwe single van Tuffy Kegel.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam daar met spoed ter plaatse, maar die kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Waardoor die brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden bij de politie. Er is veel interesse in een goedkoper treinabonnement voor de daluren die vanaf vandaag te koop is. Voor €49 per maand kun je ermee reizen in de daluren. Het eerste abonnement wordt in het Spoorwegmuseum symbolisch overhandigd aan de staatssecretaris. En veel mensen zijn enthousiast.
2: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
3: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan?
4: Geweldig.
2: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
1: De lagere prijs geldt tot eind augustus. De reizigersvereniging, Rover, die vindt het jammer dat de bus, tram en metro geen onderdeel zijn van dit abonnement. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong was gekomen, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Zijn debuut op een WK. Helaas kwam Japan in de 88ste minuut op gelijke hoogte. Veel cafés in Utrecht stroomden vol met fans om samen naar deze wedstrijd te kijken. Het weer dan, nu nog bewolking en kans op een spatje motregen. Vanmiddag breekt de zon er geleidelijk door en wordt het 18 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

Bonnie Sinclair draait al heel wat jaren haar rondje mee. Sinds de jaren 70 maakt ze deel uit van de showbiz. Ze is een tevreden vrouw, hoorden we. Ze heeft alles wat ze wil. Morgenochtend, dan ontvang ik bij mij in de studio Dean Saunders. Dean is al vaker bij Bingo FM geweest en een graag geziene gast hier. We gaan weer even bijpraten met elkaar. Er zullen zoveel tijd, noemen we dit. Ja, Dean schuift gezellig aan bij Schaap. Hij heeft een nieuw liedje gemaakt. En dat klinkt zoals we van Dean Saunders gewend zijn. Weer vrolijk zomers. Hier is Ik wil niet dat je gaat.

die vol laten kalken met hatelijke teksten, ja, op haar gericht. De Telegraaf dook daar bovenop en zo kwam Sigourney Kay in het nieuws. En vanaf dat moment is

gevoelige snaar is vanmorgen geraakt. Van Dickhout, met een Nederlandse bewerking van een liedje van Bob Dylan. De muziekkenners onder ons weten dat natuurlijk. Make You Feel My Love. Hij bracht het echte zelf nooit als single uit. Maar Adele deed dat wel en zij scoorde er een hele grote hit mee. Ja, na deze versie van Dickhout nam ook Paul de Leeuw zijn versie op. Zo puur kan liefde zijn.

0: verzocht.
1: Nee, met dat even een sport oproepje. Zeg, wil diegene die een zwarte klomp bij mij voor de deur hebt meegenomen graag terugzetten? Oké, mijn dank is groot als je zo flink bent om hem terug te zetten. Oké, dankjewel. Dit was een oproep uit Lunetten.
0: Heeft u iemand zien lopen met een klomp in Lunetten? Meld dit dan natuurlijk aan Dirk. En ben jij de dief? Breng hem dan gewoon even terug.

Maar één ding weet ik zeker. Henry kwam niet op klompen binnen. En is ook niet in lunetten geweest, vertelde hij. Zometeen na het nieuws presenteert hij een heerlijk lunchpakket. Eet smakelijk. Morgenochtend om 10:00 presenteer ik dit radioprogramma weer. En heb dan bij mij in de studio Dien Sauwens. Maak er een mooie maandag van.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: niet meer bij mij.
1: Tieners Hoekstra en dingen die niet deugen. Ja, dan moet je wel in de gaten houden natuurlijk, dat je wel dingen hebt die wel deugen. Maar ja, soms moet je daar even naar op zoek wat dat betreft. Terug in de tijd, doen we met de dijk.

Nelis Leeman en ze mogen alles van me krijgen. Nou, rustig aan Nelis, want voor je het weet ben je alles kwijt. En dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voor het regionieuws. En dat is er een van Tino Martin samen met Replay. En dan wat het heet, Eén Dag.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De politie heeft vannacht in Utrecht 3 mannen aangehouden op verdenking van een gewelddadige straatroof. Onder station Vaartse Rijn hebben ze een man aangevallen met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen het hoofd en beroofden hem van alle spullen. De 3 gingen er daarna vandoor richting de Pelikaanstraat. Het slachtoffer wist alarm te slaan, waardoor de verdachten snel konden worden aangehouden. De jongens komen uit Wormer en Zaandam. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Er waren vanmorgen problemen met de trams. Door een wisselstoring was er geen tramverkeer tussen station Utrecht Centraal en het Science Park. Rond de middag had vervoerder Transdev het probleem verholpen. Elke dag reizen tienduizenden studenten en werknemers naar het Science Park. Tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel gewoon. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden. Treinreizigers kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen. Vanaf vandaag is een speciaal abonnement te koop. De eerste is in het Spoorwegmuseum overhandigd aan staatssecretaris Bertram. En dit ticket is bedacht omdat de benzine- en dieselprijzen zo enorm zijn gestegen, zegt ze.
3: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen. En in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
2: Op de website van NS is te merken dat er veel interesse is. Het is daar druk. Het weer dan, afwisselend, bewolking en zon. En het is vanmiddag zo'n 18 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

weer vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Een broodje speciaal.
2: En dat broodje speciaal komt uit 1969. Het is er een van de George Baker Selection. En heet The Little Green Bag. Het stond 17 weken in de Nederlandse top 40. En je weet het, een broodje speciaal is een Nederlands product. Maar niet Nederlandstalig gezongen. Nou.

Corrie Konings, samen met Koos Albers. En ik wil altijd bij jou zijn. Nou, dat kan iedere dag tussen 12 en 2. Dan zijn we bezig met het programma. Ben je vrienden van de radio, Bingo FM en Verwoerd bij je.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Bilal Wahib, 501. Samen met Ronnie Flex deden ze dat net na het nieuws van 1 uur. Het zit eraan te komen. Het tweede uur van het lunchpakket. En we gaan even terug in de tijd met John Spencer. Een oudje van de Rubettes.

Suzanne Freek, halverwege. En we zijn ook halverwege dit uur. Want we gaan zo naar het regennieuws toe. Maar eerst nog even een plaatje van André Hazes. Samen met René Vroger. En dan wordt het tijd bloed, zweet en tranen. Tot zo.

het echt gaan zien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. De politie heeft vannacht in Utrecht 3 mannen aangehouden op verdenking van een gewelddadige straatroof. Onder station Vaartse Rijn hebben ze een man aangevallen met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen het hoofd en beroofden hem van alle spullen. De 3 gingen er daarna vandoor richting de Pelikaanstraat. Het slachtoffer wist alarm te slaan, waardoor de verdachten snel konden worden aangehouden. De jongens komen uit Wormer en Zaandam. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Er waren vanmorgen problemen met de trams. Door een wisselstoring was er geen tramverkeer tussen station Utrecht Centraal en het Science Park. Rond de middag had vervoerder Transdev het probleem verholpen. Elke dag reizen tienduizenden studenten en werknemers naar het Science Park. Tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel gewoon. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden. Treinreizigers kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen. Vanaf vandaag is een speciaal abonnement te koop. De eerste is in het Spoorwegmuseum overhandigd aan staatssecretaris Bertram. En dit ticket is bedacht omdat de benzine- en dieselprijzen zo enorm zijn gestegen, zegt ze.
6: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
5: Op de website van NS is te merken dat er veel interesse is. Het is daar druk. Het weer dan, afwisselend, bewolking en zon, en het is vanmiddag zo'n 18 graden.
0: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. Het is een plaat uit heel wat jaartjes geleden alweer. En het was in de periode dat je toen piratenstations had en zo. Nou,

0: vanavond.
1: Roland Belen. En die zit met een dansvloerdilemma. Ja, heb jij dat ook? Dat je denkt van, oh, dat is wel een beetje een dilemma. Ik moet zo de dansvloer op. Maar neem dan een beetje het ritme aan van Guus Meeuwis even gant.

0: Origineel van Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream. Ditmaal werd het gedaan door Frank Rijke van Olst en Erna Temming. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt staat met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Tot morgen. Bye bye.
1: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag of vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Vrede van Rutje Kot hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag. Het is maandag 15 juni. Van harte welkom. En het is weer tijd voor Bingo in de middag. We zijn uitgeluncht met Henry. En nu genieten verzadigd wel van de middagshow hier op de Stadszender van Utrecht. Lawrence tot 4 uur. 3:15 weer een fout moment. En veel lekkere platen komen er voorbij hoor. Dit is Marco Borsato.

De 3 is met Los Vast. Denk even na, 3:15 een fout momentje. Geef hem door met de app of lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta @LawrenceNicolaas. Dit is Mike Pieterson, dat doe jij.

0: Clouseau met altijd heb ik je liever. Daarvoor hoorde je nog Mike Peterson en met dat doe jij. We gaan doorschakelen naar de Nieuwskamer. Het regionale nieuws nu van 2:30.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De politie heeft vannacht in Utrecht 3 mannen aangehouden op verdenking van een gewelddadige straatroof. Onder station Vaartse Rijn hebben ze een man aangevallen met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen het hoofd en beroofden hem van alle spullen. De 3 gingen er daarna vandoor richting de Pelikaanstraat. Het slachtoffer wist alarm te slaan, waardoor de verdachten snel konden worden aangehouden. De jongens komen uit Wormer en Zaandam. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Er waren vanmorgen problemen met de trams. Door een wisselstoring was er geen tramverkeer tussen station Utrecht Centraal en het Science Park. Rond de middag had vervoerder Transdev het probleem verholpen. Elke dag reizen tienduizenden studenten en werknemers naar het Science Park. Tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel gewoon. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden. Treinreizigers kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen. Vanaf vandaag is een speciaal abonnement te koop. De eerste is in het Spoorwegmuseum overhandigd aan staatssecretaris Bertram. En dit ticket is bedacht omdat de benzine- en dieselprijzen zo enorm zijn gestegen, zegt ze.
3: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
2: Op de website van NS is te merken dat er veel interesse is. Het is daar druk. Het weer dan, afwisselend, bewolking en zon, en het is vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

De bagagedrager van Gerspedoel en Sef beginnen alweer een aantal jaartjes terug. 15 jaar geleden alweer. Dit is Kimberly Fransens, Als ik dan denk aan jou. Ja.

0: gezien voor een drugsbaas. Die wonen niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: zon schijnt.
1: Oh, lekker man.
2: Als de zon schijnt van Marco Kraats en Lange Frans. Nou, vandaag iets minder, hè. De zon 19 graden. Hier en daar een wat motregen. Maar vanaf morgen klaart het op, hoor. 23 graden, woensdag 25. En vanaf donderdag alleen maar zomers warm. 30 graden en plus zelfs.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh. Kan het niet wat harder? 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

We zijn uitgeklapt met Peter Koelewijn. Het is tijd voor een vouwmomentje. Lekker hoor, Gloria Gaynor. Vanmiddag op deze maandag 15 juni met Never Can Say Goodbye. Nou, ik ben er tot 4 uur. En straks nog meer gezelligheid hoor, na 4 uur.

0: Kirsten van der Kaart van Tom Haver. En binnen nu en een minuut het regionale nieuws. Tot zo.
1: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. De politie heeft vannacht in Utrecht 3 mannen aangehouden op verdenking van een gewelddadige straatroof. Onder station Vaartse Rijn hebben ze een man aangevallen met een kettingslot. Ze sloegen hem tegen het hoofd en beroofden hem van alle spullen. De 3 gingen er daarna vandoor richting de Pelikaanstraat. Het slachtoffer wist alarm te slaan, waardoor de verdachten snel konden worden aangehouden. De jongens komen uit Wormer en Zaandam. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Er waren vanmorgen problemen met de trams. Door een wisselstoring was er geen tramverkeer tussen station Utrecht Centraal en het Science Park. Rond de middag had vervoerder Transdev het probleem verholpen. Elke dag reizen tienduizenden studenten en werknemers naar het Science Park. Tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein reden de trams wel gewoon. Rond middernacht is een auto uitgebrand aan de Lemnosdreef in Overvecht. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat die auto uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Getuigen en mensen met beelden kunnen zich melden. Treinreizigers kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen. Vanaf vandaag is een speciaal abonnement te koop. De eerste is in het Spoorwegmuseum overhandigd aan staatssecretaris Bertram. En dit ticket is bedacht omdat de benzine- en dieselprijzen zo enorm zijn gestegen, zegt ze.
11: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
10: Op de website van NS is te merken dat er veel interesse is. Het is daar druk. Het weer dan, afwisselend, bewolking en zon, en het is vanmiddag zo'n 18 graden.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Summer of Elton en de Amsterdamse zomer die er echt aan gaat komen, hoor. Je hoorde, maak me nou niet gek. Nog een klein, nog een kwartiertje ongeveer ben ik bij je met Flemming en Meteor nu met en niet nodig.

0: Koos Alberts, jij blijft bij mij op bingo. Het is een prachtige van Doe. Hij gelooft in mij. Nou, ik geloof in je hoor. Ja, ik geloof niet eens in mezelf. Hoe kan ik dan in een ander geloven? Nou, dat is telepathie.
1: Hij lacht te slapen.
0: Telepathie, ik kom nou weer op het woord. Jonge Lawrence Nicolaas.
1: Hij

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de

0: femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van één wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de file-informatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette ongeveer 16 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Knoopend Lunette ongeveer 7 minuten. Het allemaal door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Haagstein en Noorderloos ongeveer 10 minuten. En ook daar in verband met een kapotte vrachtauto is het een stukje drukker op de weg.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

samen met Miss Montreal. En kom je me halen? Nou ja, we gaan zo eens even kijken naar de fileinformatie. Maar ik denk dat het niet heel erg handig is. Maar dat tezijde. In de binnenstad van Utrecht heeft maandagochtend een grootschalige politieactie plaatsgevonden. Dit na een melding van een persoon met een vuurwapen. Meerdere politieeenheden en een politiehelikopter werden ingezet bij de kruising van de Nieuwe Kade en de Sint-Jacobstraat. De persoon werd geboeid en gefouilleerd, maar al snel bleek dat er geen sprake was van een vuurwapen. Op een schoudertas staat namelijk een 3D-afdruk van een vuurwapen, waardoor het leek alsof er een wapen aanwezig was. Volgens de politie is dat niet strafbaar en wel kreeg de man het advies om een andere tas te gebruiken. De politie spreekt van loos alarm, maar prijst wel de oplettende melder in dit geval. Maar ook als persoon op straat die daar gewoon rondlopen, niks wetend, schrik je eigenlijk toch helemaal het laatste is als er een paar agenten in één keer op je afkomen, of niet dan? Wel goed, uiteindelijk is het goed afgelopen en voor de melder een dikke pluim, want goed opgelet toch?

Deze week is hij de Bingo-schrijver van de week. Dit was Frank van Kooijen en geweest is geweest. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het vrijwel lekker rustig? Ik moet zeggen, mijn weekend was best lekker. Vrijdagavond op mijn werk wezen barbecuen. Zaterdagochtend een beetje rustig aangedaan. De kinderen even richting de oppas gebracht. En daarna eigenlijk een beetje op de bank gehangen. Zo min mogelijk gedaan, want zaterdagavond had ik een feestje. Daarvoor nog even lekker wezen uit eten. En ja, het feestje was zeker te weten gezellig. Gisterochtend Maurice even geholpen met zijn muziek bij de koffie. En daarna de kinderen opgehaald en lekker rustig aangedaan. Was wel even prettig. Gisteren nog even het Nederlands elftal gekeken. En daar gaan we straks nog even uitgebreid over hebben. Eerst tijd voor even serieus en bijladen gasolina.

Bombini hier op Bingo FM. En ja, gisteren, we hadden het al even kort over het Nederlands elftal tegen Japan. Tijdens de eerste helft moet ik eerlijk zeggen dat we best wat kansen hebben gecreëerd. Maar weinig hebben afgemaakt. En tijdens de eerste helft scoorden we de 1-0 binnen. Maar die werd al heel gauw beantwoord door Japan. Daarna, na volgens mij 61 minuten, werd het 2-1 voor het Nederlands elftal. Maar helaas gaven we alles tijdens de 89e minuut weg. En werd het alsnog 2-2. Aanstaande zaterdag dan spelen ze om 7 uur de wedstrijd tegen Zweden. We gaan het er vrijdag nog even uitgebreid over hebben met Suus en Paul Pessel. En ja, ik ben benieuwd. Aanstaande zaterdag kijk ik de wedstrijd tegen Zweden in de Amsterdam Arena. Ik weet, het is een beetje vloek in de kerk, maar ik ga richting de toppers. En dat begint om 7 uur met de wedstrijd. Hartstikke leuk, dus ik ben heel erg benieuwd. En laten we hopen dat we een extra feestje kunnen gaan vieren. Voor nu tijd, voor even een rustmomentje in dit programma. En dat gaan we doen met muziek van Jeff van Vliet. Het is niet bij fout, hier op Bingo FM.

0: Dit zijn toch van die platen om de radio even een tandje harder bij te zetten. Dit was Juf van Vliet en het is niet mijn fout. Het is inmiddels alweer de hoogste tijd voor de boodschappen en het regionale nieuws van 4:30. Daarna kijken we meteen even verder naar de situatie op de weg. Net was het in ieder geval nog enorm rustig, maar dat kan zeker te weten binnen een half uurtje veranderen. Dat is mijn ervaring. Zoals gezegd, dan er is tijd voor het regionale nieuws en de boodschappen. En daarna ben ik heel graag bij je terug. Tot zo.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland-ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar 1 graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
0: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld ongeveer 9 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Beest en Knoopend Del ongeveer 6 minuten. Dan richting daar 12. Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Dunette ongeveer 33 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Dan daar 12. Arnhem richting Utrecht. Tussen Houtoosten en Harmelen ongeveer 12 minuten. En als laatste daar 27. Utrecht richting Goijkum. Tussen Hagenstein en Lexmond ongeveer 5 minuten. Tot zover de fileinformatie.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

woonkamer en de hartslag van de stad. Ja, vandaag nog redelijk fris buiten met temperaturen zo rond de 17 graden. Maar als we een beetje vooruitblikken, gaan morgen de temperaturen al zo'n beetje omhoog. Naar waarden zo rond de 25 graden, woensdag 24 graden. En donderdag temperaturen zo rond de 29 graden, vrijdag zelfs 32 graden. En zaterdag en zondag temperaturen tussen de 29 en de 31 graden. Lekker hoor! Yo.

Dit was Frans Bauer en ik wil met je dansen. Nou ja, Frans, eerlijk, ik zou het niet doen als ik jou was, want volgens mij heb je hele blauwe tenen daarna. De mogelijke komst van een koffieshop aan de Zakkendragersteeg in Utrecht zorgt voor politieke vragen. Hartfracties in de gemeenteraad willen opheldering van het stadsbestuur over de locatiekeuze, mogelijke overlast en de fout in de communicatie. Bewoners en ondernemers maken zich zorgen over de smalle steeg en de bestaande problemen met overlast in de buurt. Ook ontstond er ophef omdat er een raadsbrief over de plannen al openbaar was gemaakt. Ja, en dat voordat de bewoners eigenlijk al waren geïnformeerd. De gemeente erkende eerder dat daarbij fouten zijn gemaakt en de betrokken fracties willen weten hoe dat heeft kunnen gebeuren en hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Maar ja, ze maken zich wel ernstige zorgen, dus ik ben heel benieuwd hoe dit voor de rest eraan toe gaat. En als er meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. Hier is muziek van Wesley Bronkhorst en Samantha's.

spel. Je handen was geen liefde, maar een spel. Onder station Utrecht Vaartse Rijn is afgelopen nacht een man slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof. Rond 2 uur werd hij op de kruising van de Oosterkade en de Pelikaanstraat uit het niks aangevallen door 3 mannen. Het slachtoffer werd met een kettingslot tegen het hoofd geslagen en beroofd van zijn spullen. De verdachten wisten te vluchten naar de beroving, maar de politie wist later die nacht namelijk 3 verdachten aan te houden. En dat gebeurde in de Caribouestraat. Het gaat namelijk om een minderjarige jongen, een 20-jarige man uit Zaandam en een 26-jarige man uit Wormer. De politie zoekt nog naar getuigen en camerabeelden van het incident. En als je in ieder geval meer gezien hebt, dan word je gevraagd om even contact op te nemen met de politie. Dat kan telefonisch via 0900 8844 of eventueel via Misdaad Anoniem via 0800 7000. Het is de hoogste tijd voor een mooie plaat van de media en ik bleef geloven.

Het komende uur hoor je mij hier op Bingo FM. Dit waren namelijk Douwe, Bob en Mo. En samen zongen zij Nog Even Blijven. Wij gaan richting het NOS Journaal van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met de file-informatie. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Eerst nog even inhaken met Koos Albert. En als je alles hebt verloren in je leven. Heel graag tot zo. Aan de andere kant van 5 uur hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij schuldt

0: het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: zin in de zomer. En ik heb nieuws voor je. De temperaturen gaan stijgen. En aankomend weekend is het heerlijk barbecue weer. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. De spullen zijn in huis en we kunnen heerlijk gaan barbecuen. Holler is tijd voor even een rustige noot op de radio. Hier is Emma Heesters en het meisje uit de klas. Je hoort hier op Bingo FM tijdens Op weg naar huis.
1: 9:15 als de schoolbel gaat. Het eerste uur gemist en ze is weer te laat. Uren voor de spiegel.

Marathon, moet ik zeggen. En daarentegen ben ik mijn leven lang al geweest. En dat zal ik altijd zo blijven. Dit was Sieneke en ik doe wat ik wil. En ik wil wat ik doe. We gaan eventjes mijn klassieke draaien. En vandaag is dat wel een hele bijzondere, al zeg ik het zelf. Muziek van Bonnie Sinclair. En morgen, dan wordt alles anders.

vragen. Senna Willems en haar kleine vogel. Treinreizigers krijgen vanaf december een nieuw hulpmiddel bij het plannen van een reis. NS voert dan namelijk lijnnummers in voor treinen vergelijkbaar met bus- en tramlijnen. Op informatieborden en de NS-app verschijnen naast de bestemming ook de nummers zoals IC27 of IC30. Volgens de NS maakt dat reizen en overstappen een stuk overzichtelijker, vooral bij storingen en werkzaamheden. Via Uttercentraal rijden straks onder meer de lijnen IC5, IC6 en IC27. De invoering valt samen met de dienstregeling van 2027. En deze zal in december van het jaar ingaan. Dus ja, dat je het even weet.

begonnen is op deze maandagmiddag. Het is een kwestie van geduld. Heerlijk op weg naar huis en we rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond. Daarna alweer de hoogste tijd.

0: Jonathan Cheerio.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland Ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: Ja, tijdens het nieuws van 5 ging er even het een en ander mis. Maar bij deze nog even de file-informatie. A2 Utrecht richting Sethoggebos tussen Beest en Waardenburg 6 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 28 minuten. Het allemaal door wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Afrit de Bilt en Nieuwegein ongeveer 16 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam ongeveer 8 minuten. De vertraging. En de A20 als laatste Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 6 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
8: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

allermooiste wat er is. Ik ga zo nog eventjes mijn verdwaalde plaat Nederlandstalig nummer van mijn Nederlandse artiest Battlegroep. En daarna nog even wat nieuws uit de regio. Maar er is tijd voor Marco Bussato. En je hoeft niet...

Dit was René Vroger en Just Say Hello hier op Bingo. Just Say Hello. De eerste dag van de week alweer bijna ten einde. Moet wel zeggen, als die maandag vaak achter de rug is, dan gaat de rest van de week enorm snel, kan ik je vertellen. Hier is de nieuwe Corrie Konings.

Oftewel, er hangt iets in de lucht. Goed nieuws voor Utrecht. Paardenveld helpt morgen namelijk naar een grootschalige vernieuwing. Waar het park enkele maanden geleden nog werd vergeleken met de mini-Sahara, is het nu groener dan ooit. Er zijn 11 nieuwe bomen geplant, extra wandelpaden aangelegd en tientallen parkeerplaatsen maakten plaats voor groen. Vanaf morgenmiddag 3 uur is de officiële opening met wethouder Schilderman, gevolgd door gratis activiteiten zoals suppen, buitenspelen en jeu de boule. Ook opent de jeu de boule bar namelijk een nieuw terras. En ook dat is hartstikke leuk. Dus misschien wel even een goede reden om morgen even te gaan kijken vanaf 3 uur 's middags. Wij gaan door met de muziek. Hier is muziek van Clouseau en Anne.

Ik heb een tuintje in mijn hart. Nog een paar minuutjes ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. En opgevolgd tussen 7 en 8 door Utrecht Sociaal. Ik heb nog een paar platen voor je klaarstaan. En onder andere deze van Jannes en Dans tot de...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En weer

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland Ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag gaan we omhoog kijken. Van de monumentale Iepen langs de Oude Gracht tot de eeuwenoude reuzen in Park Lepenburg. Utrecht staat namelijk vol met bomen die onze stad kleur, schaduw en geschiedenis geven. Vandaag duiken we in de wereld van de wortels, de bladeren en de takken, oftewel de bomen van Utrecht. Vandaag in de studio is Tom Corton en hij is adviseur bomen bij de gemeente Utrecht. Tom, van harte welkom in de studio van Bingo Rem. Fijn dat je tijd hebt gevonden om wat meer te vertellen over de bomen in Utrecht. Jij bent adviseur bomen. Wat doet een adviseur bomen?
1: Ja, klopt, Menno. Maar dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. En hartstikke leuk natuurlijk om hier ook wat over de bomen te vertellen. Ja. En enerzijds algemeen, maar ook vanuit Utrecht. En adviseur bomen. En eigenlijk ben ik vooral als senior adviseur bomen in Utrecht aan het werk. We hebben ook adviseursbomen. En die zijn heel erg technisch en vakinhoudelijk vooral bezig. Ja. En ik richt me vooral meer op eigenlijk de strategie, de tactiek en de operatie. En hoe zorgen dat we met elkaar alles verbinden. Ja. Zodat we ook zaken goed met elkaar, daar eigenlijk goed kunnen communiceren. Over hoe staan onze bomen ervoor. De procesverbetering en dergelijke. En daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig.
0: Daar ben je heel druk mee.
1: Heel druk, ja.
0: Dat zou ik wel
1: leuk natuurlijk.
0: We gaan, ja, dat zeker. Is ook super leuk. We gaan er straks dieper op in. Maar eerst eigenlijk even een vraag die iedereen wil weten. Hoeveel bomen hebben wij eigenlijk in Utrecht? Zijn die wel eens geteld?
1: Zeker. We hebben, en dan kijken we wel even naar de straat- en laanbomen. Hè? Want we hebben natuurlijk veel meer bomen in Utrecht als het gaat over particulieren en dergelijke. Maar als wat hebben we vooral als straat- en laanbomen geregistreerd in Utrecht, zijn dat 158.000.
0: Hoppakee.
1: En we hebben natuurlijk een redelijke ambitie nog liggen in Utrecht. Dus we zijn wel echt lekker bezig. En 158.000 bomen betekent ook dat we echt wel met elkaar een serieuze opgave hebben om dit gewoon echt op een top te houden.
0: Ja, te onderhouden, dat snap ik. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar waarom zijn die bomen nou eigenlijk zo belangrijk voor een stad?
1: Ja, weet je, bomen die houden onze stad gewoon vooral leefbaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zien gewoon steeds meer onderzoeken die naar voren komen, die ook echt letterlijk bewijzen dat die bomen gewoon voor die gezonde leefomgeving zorgen. Voor ons als inwoners van Utrecht.

0: uiteindelijk ook voor Nederland, maar als we het even op Utrecht projecteren. Dan zie je gewoon dat eigenlijk bomen, ja, die hebben gewoon, wat ik zeg, die gezonde leefomgeving. Ze houden ook echt water vast, hè. Dat zijn van die zaken. Dus we zien dat bij grote piekbuien dat water echt afstroomt. Gaat snel weg, maar we willen juist ook water vasthouden in de stad. Hè, om te zorgen dat ja, het vloeit gewoon af. We hebben daar echt last van. Hitte, hè, is echt wel een ding natuurlijk waar we mee zitten. En bomen, en dat is wel grappig, heel veel mensen die hebben vaak zoiets, ja, maar bomen zorgen voor schaduw.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Zeker.
0: Wat mooi is dat een boom feitelijk ook transpireert. Hij ademt feitelijk, waardoor de lucht ook gewoon afkoelt. En dat is wel een heel belangrijke iets.
1: Gegeven. Dat wist ik niet.
0: Hoe groter een boom, hoe meer functies en hoe meer baten eigenlijk een boom levert.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk het mooie van zo'n boom.
1: Het zijn ook wel de groene longen, zeg
0: zeker,
1: maar, hè,
0: wordt
1: er gezegd. Ja. Want er is ook iets met, ja, ik heb vroeger niet zo heel goed opgelet bij biologie, maar iets met zuurstof of zo wat in
0: ja,
1: de lucht komt.
0: Ja, zuurstof, ze vangen weer CO2 op en dergelijke, dat zijn van dat soort zaken. Maar naast dat ze ook, ze zorgen ook voor een heel groot sociaal aspect. Hè. Je ziet gewoon dat groene wijken, groene buurten ook echt wel voor die sociale cohesie zorgen. En die is wel heel essentieel.
1: Ja, heel belangrijk dus zijn die bomen. We gaan het uitgebreid verder hebben over de bomen in Utrecht. Maar nu eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal. En vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. En aangeschoven is senior adviseur bomen Tom Kortom. Hij werkte bij de gemeente en hij is met name bezig met alle strategie, zeg maar, rondom alle bomen. Maar er zijn ook heel veel mensen in de stad bezig met die bomen. Straks gaan we antwoord krijgen ook wat de alleroudste boom is in Utrecht. Maar Tom, ik wil eerst even een klein beetje de geschiedenis in met jou wel nemen. Want ik heb wel eens gehoord dat er ooit eens een architect was geweest die heel veel bomen uit Frankrijk heeft meegenomen en ze in Utrecht heeft geplaatst. Hoe zit dat verhaal precies?
1: Ja, dat is het mooie van geschiedenis. Hè? Dat zijn verhalen. Ja. En, altijd heel erg indrukwekkend ook weer. Maar wat je vooral ziet is dat, en ik denk dat de link, zeg maar, die ga ik zo even maken met Frankrijk. Maar wat je ziet, zeg maar, is dat de familie Zogger, hè, dat zijn de landschapsarchitecten geweest, 3 generaties. Ja. Begonnen in 1870. En die hebben eigenlijk, zeg maar, laat ik anders stellen. De Fransen, die keken eigenlijk naar de Franse architectuur. Hè, als het gaat over steden, die zeiden van ja, dat willen wij eigenlijk anders. We willen eigenlijk weer een soort van landschappelijke stijl.
0: Oh, ze hebben het niet gekopieerd. Oh, ik dacht
1: nee, ze hebben niet gekopieerd. Dus wat ze hebben gezegd, van nou, we willen eigenlijk een veel meer parkachtige inrichting hebben. En vooral, en dat is die Zogger-stijl. Die Zogger, en wat je daar ziet, is dat die architectuur heel anders is geworden. Dus veel meer natuurlijke groepen, veel meer solitaire aanplanten. En dat is eigenlijk wat je in de singles, langs de singles ziet. En dat is mooi, hè? Dus denk even aan Lepelenburg, Lucas Bolwerk. En daar zie je eigenlijk die hele zoggenstructuur terug. Van.
0: Maar zijn het dan ook Franse bomen geweest die ze mee hebben genomen? Of waren dat gewoon inheemse Nederlandse bomen?
1: Niet. Er zijn natuurlijk wel gewoon Franse soorten, zeg maar, zijn daar ook wel aangeplant. Hè? We hebben heel veel soorten in Utrecht. Hè? Meer dan 600 als je alles bij elkaar kijkt. Ja. En als je dan kijkt naar Franse soorten, zie je dus natuurlijk wel gewoon ook dat daar bijvoorbeeld de platana is een van die soorten die ze terug hebben gebracht. En dat zijn wel hele mooie linden, soorten en dergelijke.
0: Dus, ja, we hebben heel veel soorten bomen in de stad. Hey, even terug naar het nu. De stad heeft dus heel veel bomen. Maar die moeten ook allemaal onderhouden worden, hè?
1: Zeker.
0: Wat is nou eigenlijk de grootste uitdaging bij het onderhoud van zo'n boom? Want ik denk heel simpel. Zo'n boom die groeit en die moet af en toe een beetje gesnoeid worden en klaar.
1: Ja, klopt. Dat is zeker waar.
0: Dat is de basis.
1: Dat klopt ook absoluut. Nou, ik denk dat de grootste uitdaging is, bomen hebben het gewoon heel erg moeilijk, zeg maar, in ons stedelijk leefklimaat. Hè? En daar begint hij eigenlijk al. Dus de grootste uitdaging zit hem er vooral in, is enerzijds een stukje ruimte claimen. Hè? Creëren we voldoende ondergronds groeiruimte voor die boom. Ja. En dat we die ook beter beschermen.
0: Maar een boom groeit er gewoon qua wortels de grond in. Daar is er altijd ruimte. Of
1: vergissingen? Dat zou je zeggen. Hè? We hebben kabels, leidingen en dergelijke.
0: Oh ja, dat is waar.
1: En we vergeten, het is niet zozeer dat we het vergeten, maar we zien bovengronds de boom. Maar ondergronds, hè, net als een mens, we hebben een voedingsbodem nodig, zodat we kunnen floreren. Ja. En dat is eigenlijk bij een boom net zo. Dus de ondergrondse ruimte, zeg maar, die is essentieel. En wat we veel zien is dat die ondergrondse ruimte gewoon wordt opgeslokt door allerlei andere zaken. Dus onderkamers, leidingen en dergelijke.
0: Wat wij zelf doen eigenlijk.
1: Wat zelf mensen. Doen. Ja. We willen natuurlijk parkeren. We hebben allerlei functies die we in de openbare ruimte willen hebben. Ja. En dat is wel belangrijk dat we die ondergrond goed gaan beschermen. Om te zorgen dat die bomen ook daadwerkelijk functioneren. En die baten kunnen leveren waar we het al eerder over hadden.
0: Maar die bomen die groeien natuurlijk niet alleen de grond in. Maar die groeien ook zeg maar in de breedte. Ja, het is radio en ik ben mijn armen aan het bewegen.
1: Ik zie het. Ja.
0: Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Is het dan ook wel eens nodig dat een boom weg moet omdat hij gewoon veel te breed wordt?
1: Ja, kijk, we hebben als Utrecht natuurlijk wel, onze bomen zijn belangrijk. We hebben al gezegd van voor die gezonde leefomgeving. Maar het is wel belangrijk dat we ook de bomen gewoon op de juiste plek zien te krijgen. En daar zijn we natuurlijk met elkaar in die hele programmering absoluut mee bezig. Dus, en daar hoort onderhoud absoluut bij.
0: Duidelijk, duidelijk Tom. We gaan straks nog veel meer praten of vertellen, jij in dit geval, over de bomen in Utrecht. Maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. Ik weet niet of jij dat wel eens doet, naar boven kijken, naar al die bomen. Of gewoon eens eventjes mooi genieten van al die bomen. Maar ja, die bomen moeten allemaal onderhouden worden. En daar zijn speciale mensen voor in de stad. En gelukkig maar, want ze hebben gewoon veel onderhoud nodig. We hebben het eventjes gehad al daarover. Tom, jij bent senior adviseur bomen. Wat gebeurt er nou eigenlijk als een boom stormschade oploopt? Wat moet er dan gebeuren? Moet hij eruit? Moet hij... Ja, geen idee eigenlijk.
1: Ja, dat is een goeie. Dat kan heel wisselend zijn, hè? Dat is mooi. Maar wat we feitelijk zien, hè, we hebben natuurlijk steeds vaker ook wel wat zomerstormen en dergelijke. Bomen zitten vol in het blad. Ja. En dan logischwijs vangen ze natuurlijk heel veel wind. In principe is een boom van nature uit, kan die gewoon heel veel hebben. Hè? Dat moeten we ons ook wel absoluut beseffen.
0: Ja.
1: Maar wat je veel ziet, is eigenlijk begint het al dat we gewoon intern gewoon een melding krijgen. Hè? Dat kan vanwege een bewoner zijn of dergelijke.
0: Ja, ja.
1: En we hebben natuurlijk, hè, wat we in het begin ook al zeiden, hebben we best veel adviseurs ook in dienst. En die gaan ook direct op die melding af. Die kijken van ja, is het daadwerkelijk gevaarlijk? Kunnen we die boom laten staan of laten we het stamstuk staan? Hè? Ook voor ecologie heel erg belangrijk. Eigenlijk bepalen we daar wat de vervolgactie zou zijn. Los daarvan gaat er een hele stroom zeg maar, aan processen lopen. Ja. Stakeholders die geïnformeerd moeten worden. Kan een brandweer zijn, kunnen nutspartijen zijn. Hè, als een boom op een gegeven moment, kabels, leidingen.
0: Ja,
1: als
0: een boom
1: omvalt, is wel heel essentieel. Maar kan ook zijn dat er bijvoorbeeld nog een schadeafwikkeling gereden opgezet moet worden. Want ook dat hoort daar natuurlijk weer bij.
0: Maar het kan dus ook best wel zijn dat jullie een boom weghalen als de bliksem is ingeslagen.
1: Als een boom echt onveilig is, maar dat bepalen onze adviseurs. Dan uiteindelijk in de basis ook, dan maken we dat besluit. En een boom wordt dan uiteindelijk ook gewoon weer herplant. Hè. Ja. Dan gaat hij bij ons het kap- en aanplantproces in. En gaan we zorgen dat daar ook weer een goede groeiplaats met een goede bomen komt.
0: En mooie bomen terugkomt altijd heel erg belangrijk. Hey Tom, wat is eigenlijk de alleroudste boom in Utrecht? Want dat vind ik wel een leuke vraag eigenlijk.
1: Ja, dat is een leuke. Die heb ik natuurlijk bij ons intern ook gesteld. Ik zei jongens, ik wou er bijna een quiz van maken. Ja. Maar we wisten hem gelukkig in het beheersysteem terug
0: gelukkig.
1: Te vinden.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk heel veel bomen. Hè, wat we al zei, 158.000 bomen geregistreerd in ons beheersysteem.
0: Ja.
1: En dan zien we een boom staan en dat is een plataan. En die staat in een laan van de Puntenburg achter het Centraal Station.
0: Aha.
1: En dat is eigenlijk de oudste boom die wij geregistreerd hebben staan. Om en nabij 1800 is die boom geplant.
0: Dus dat is even snel uitrekenen, 226 jaar?
1: Ja, dik 200 jaar. En dat is voor bomen eigenlijk nog een jonkie. Hè?
0: Is dat zo? Ik ben ooit een keer in Amerika geweest, in de Sequoia Park. En daar stond een boom die was 3000 jaar oud. Dus wat dat betreft is dit nog een heel kleine baby. Maar hoe oud kunnen die bomen worden?
1: Nou, kijk, een boom kan gewoon eigenlijk feitelijk wel echt heel zijn leven gewoon ook doorgroeien. Hè? Want dat is natuurlijk wel een boom. Hij heeft altijd zijn groeikracht. En daar komen bomen op een gegeven moment in een soort veteranenfase, zoals we dat noemen. En kent een boom echt een totaal ander beheer. En dat is ook iets waar we, is toch wel leuk om te vertellen, als Utrecht zeg maar ook wel op in gaan zetten. Op bomen die in die veteranenfase komen.
0: Ja, want
1: die
0: zijn mooi heel, woord trouwens, veteranenfase.
1: Absoluut, die zijn heel waardevol. Maar vertellen enerzijds een verhaal, maar zijn ook heel waardevol voor ook wel biodiversiteit en dergelijke. Waar we natuurlijk in Utrecht veel mee willen doen.
0: En hou je ze dan een beetje extra in de gaten, net zoals wij met onze oudere medemens doen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, feitelijk vertonen deze bomen natuurlijk gebreken. Waar ze vanuit veiligheid zouden zeggen van ja, weet je, ze zijn veilig, we moeten er wat mee. Of onveilig, we moeten er wat mee.
0: Ja.
1: Maar we gaan bijvoorbeeld daar, hè, daar zou je een hek omheen kunnen plaatsen. Waar die bomen mogen eigenlijk gewoon oud worden en aftakelen.
0: Rustig
1: en
0: oud worden.
1: Ook gewoon opnieuw hergroeien. Want dat gebeurt vaak ook bij die oude bomen. Dat is de kracht van een boom.
0: Ja mooi. Hey, en hoe weet je nou eigenlijk hoe oud zo'n boom is? Want ik heb wel eens gehoord, je kan dat doen aan de hand van jaringen tellen.
1: Zeker.
0: Maar dat lijkt me een beetje lastig als die boom nog gewoon overeind staat.
1: Ja, dat is ingewikkeld. Dus laten we dat ook vooral niet doen. Nee, er zijn natuurlijk allerlei methodieken die ook wel in de bosbouw worden gebruikt. Alleen voor stadsbomen doen we dat eigenlijk niet. Wat wij vooral doen is, we kijken vaak terug naar geschiedenis. Er zijn heel veel in de archieven, documentatie en
0: dergelijke.
1: En wat we hedendaags natuurlijk doen is dat we heel veel registreren. Hè? Dus we weten gewoon wanneer we een boom aanplanten en dan gaat eigenlijk de teller gewoon lopen.
0: Ah, zo werkt het gewoon. Zo simpel
1: van
0: kan het.
1: Van analoog naar digitaal.
0: Zo kan het, kan het allemaal zijn.
2: De schrijver schreef een lied dat hij daarna zong voor publiek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10:00 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland Ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar 1 graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. 158.000 bomen maar liefst. En dat zijn dan de bomen die in onze straten, lanen enzovoort staan, onze parken. En niet eens de bomen die allemaal in de tuinen hebben staan. Ik weet niet of die ook staan geregistreerd. Hey Tom, jij bent senior bomen in Utrecht, namens de gemeente Utrecht. Welke Utrechtse straat is nou de mooiste qua bomen? Is dat te zeggen? Of waar de meeste bomen staan? Of ja, is dat aan te geven? Ja, ik fiets wel eens door de stad op een mooie lentedag. En dan denk ik van, het is zo mooi langs de singles altijd. Zeker. Maar
1: dat is mijn favoriet, 100%.
0: Ja.
1: Nee, weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk heel lang lastig te zeggen. Zijn mening is redelijk subjectief. Hè?
0: Ja. En,
1: daar hebben we allemaal een beeld bij. Kijk, ik vind die singles fantastisch. Hè? Als ik daar de Katerijnen-single bijvoorbeeld, als ik daar voorbij fiets en ik zie op een mooie zomerse dag daar mensen liggen onder een boom. Ik zie kinderen spelen onder een boom, want dat doet groen nou eenmaal. Hè?
0: Zondagochtend, Nieuwegracht in de lente, als die bomen in bloei zijn, dat is het allermooiste stukje Utrecht wat er bestaat. Maar goed, dat is mijn mening.
1: Dat is jouw mening.
0: Ja, precies.
1: Kijk, aan de andere kant, hè, die wil ik toch aanhalen. We zien bijvoorbeeld bij station Zuilen, dat is de Egelantiersstraat.
0: Ja,
1: daar zijn een aantal platanen zijn daar, die hebben we echt meer ruimte gekregen.
0: Ja.
1: Dan zie je ook direct zeg maar wat vier platanen daar gewoon doen zeg maar aan eigenlijk alle functies en al die baten die ze leveren.
0: Ja.
1: En dat zijn wel hele mooie plekken, vind ik.
0: Dat is zeker.
1: Mijn mening.
0: Zeker. Jij kijkt er weer met een andere.
1: Ik kijk er anders naar. Ik kijk technisch welke ruimte hebben ze gekregen en wat dragen ze nou bij aan die omgeving. Dat is mooi.
0: Hey, over bijdrage gesproken. Wat kunnen burgers zelf doen aan het onderhoud en verzorgen van bomen? Want ik gooi bij mij af en toe wel eens op een hele hete dag een emmertje water bij de boom. Omdat ik denk, nou, hij staat een klein beetje treurig erbij. Ja. Ik weet niet of dat helpt. Maar wat kunnen mensen zelf doen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is. We hebben het er al over gehad. En dat is eigenlijk die groeiplaats. En die groeiplaats is essentieel. Ik denk dat de basis eigenlijk daarin zit. Kijk, het verzorgen van bomen is een professie. Hè. Ik denk dat we daar met elkaar over
0: zeker,
1: zijn.
0: Ja.
1: Het belangrijkste is dat we met elkaar beseffen dat die groeiplaats die basis van de boom is. Hè? Dus dat we ons ook realiseren dat als wij bijvoorbeeld geen parkeerplek kunnen vinden, ik noem maar even wat, en we zien daar op een gegeven moment een mooie grasstrook en er staan bomen in, dat we die auto niet daar parkeren.
0: Nee.
1: Dus dat is eigenlijk een andere benadering.
0: Ja.
1: Want ook daarin zie je dat de bodem toch graag verdicht, verslemt en dergelijke. En dat zie je pas een paar jaar later bij zo'n boom, dat hij dat eigenlijk niet zo heel erg leuk vond.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel hele concrete dingen waar we rekening mee kunnen houden.
0: Eigenlijk heel simpel.
1: En meld ook gewoon dingen die je ziet. Hè? Dus sterker nog, als wij in de straat, of ik zie in mijn eigen straat, een kraan en die graaft heel kort langs die bomen op en ik zie dat daar wortelschade ontstaat, meld het ook gewoon. Hè? Want dan kunnen we gelijk daarop af.
0: Hey Tom, ik heb ook wel eens gehoord dat je bomen of boomspiegels, dat is zeg maar dat rondje eromheen, dat je die kan adopteren.
1: Ja.
0: Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nee, klopt. We hebben daar dat promoten ook op onze site bij Utrecht. De adoptiespiegel, de boomspiegel. Ja. Enerzijds is dat natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Want je ziet natuurlijk fleurige straten, boomspiegels.
0: Ja.
1: En anderzijds houdt het ook weer beter water vast en dergelijke. Zodat die boom daar ook weer wat aan heeft. Dus het effect is natuurlijk wat meer ledig in dit geval.
0: Ja.
1: Maar bij ons op de site van Utrecht, als je daar eigenlijk in de zoekfunctie adoptiespiegel of adoptieboom, dan kom je eigenlijk daar wel uit.
0: Ja.
1: Er staan ook allerlei tips en tricks wat wil en wat niet, hè? Want als je daar weer te diep gaat lopen spitten, heeft die boom daar weer schade van.
0: Nee, maar gewoon simpele
1: bloemetjes. Maar we hebben daar tips en tricks voor, die staan daarop. En het belangrijkste is dat, mocht je dat zeg maar als inwoner willen, meld het. Er zit een knop in, een functie, zodat je het kan melden. En dan komt het.
0: En dat er dan niet iemand met een schoffel langskomt en even jouw plantjes eruit uitsteekt.
1: Essentieel. Ja,
0: heel essentieel. Tom, we gaan weer even naar de muziek.
2: De bomen zijn verdwenen, ik zie nog slechts een stronk. Als geamputeerde benen, uit de aarde slechts een stronk. De bomen zijn verdwenen voor een wijk met voldoende pegels. Met geometrische regels, zodat je ruim parkeren kunt. Begrijp me goed, ik ben geen activist. Maar neem geen blad meer voor de mond. Want ik kan niet meer schuilen tegen de zure, zure regen, omdat er geen bladerdek meer komt.

0: want ook mijn zuurstof is op.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. En daar is zo ontzettend veel over te vertellen. En dat doet allemaal Tom Kortom en hij is senior bomen bij de gemeente Utrecht. Tom, we hebben het al over heel veel dingen gehad. Net tipte je het al heel eventjes aan. Het klimaat in Nederland, dat verandert. Wat merken jullie daaraan van?
2: Ja, dat is goed dat je het vraagt ook, want we zien daar wel degelijk een verandering. En het mooie is, er is ook een onderzoeker, Mark Ravensloot van de Universiteit van Wageningen. Die is een onderzoek gestart ook naar welke soorten, zeg maar, zijn eigenlijk, nou ja, toekomstbestendig.
1: Ja,
2: kunnen
1: ja,
2: een baten vooral leveren,
1: ja,
2: hè? Want
1: ja.
2: Dat is denk ik belangrijk. Wat wij er concreet zelf aan merken, is dat vooral heel veel toch wel inheemse soorten. Nou ja, denk toch wel aan eiken, beuken, esdoorns, berken en dergelijke, hebben het gewoon wel echt moeilijk. Hè? En als je dan al kijkt naar de stedelijke omgeving, waar de druk eigenlijk al best groot is op die bomen, zie je dat eigenlijk extra sterk. Nou, en daarbij is wel goed om te benoemen dat we daar eigenlijk ook weer die groeiplaats, die hebben we wel echt nodig. Hè? Als de groeiplaats al niet goed is, je kunt jezelf voorstellen, als je eigen conditie niet goed is, je eigen basis, heb je gewoon eerder last van een aantal zaken. Nou, dat werkt bij bomen ook zo. Maar we merken degelijk dat, dat er echt een verandering zit aan te komen.
1: En wat voor soort bomen zouden we dan moeten gaan planten, zeg maar, in de stad om wel toekomstbestendig te
2: zijn? Ja, eigenlijk wel bomen die toch wat meer uit de Zuid-Europese regionen komen.
1: Okay.
2: Azië, Noord-Amerika en dergelijke. Dus daar zullen we echt naar moeten kijken. En het mooie is dat die Mark Ravensloot van dat project heet CSI Trees. Mooie naam ook.
1: Oké, zeker. Ja.
2: Het is echt leuk om eens op te zoeken. Die is dus eigenlijk ook allerlei soorten aan het selecteren en aan het kijken, zeg maar, wat op een gegeven moment die warmte en luchtdruk en dergelijke, wat doet dat nou eigenlijk op die boom? En zijn dat dan ook onze bomen waar we toch onze focus op moeten gaan leggen als stad?
1: Merken jullie al nu dat bij het veranderende klimaat, dat die bomen het dan moeilijk hebben?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja. Enerzijds zie je natuurlijk gewoon bij de soorten die ik net aanhaal, die wat toch wat inheems zijn, een aantal specifieke soorten. Ja, merk je gewoon dat die conditioneel, zeg maar, wel echt achteruit gaan.
1: Ja.
2: En daarnaast zijn we natuurlijk onze jonge bomen die we aanplanten. Ja, je ziet daar gewoon hele grillige situaties in. Het water geven, wel water geven, piekbuien, dan weer heel lang droog.
1: Ja.
2: Dus ook de goede start geven aan een jonge boom. Ja, er zit veel meer tijd en energie in dan jaren geleden.
1: Ja, dat lijkt me ook zo. Hey, en het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar warmer wordt. Maar we hebben ook te maken met enorme hoosbuien tegenwoordig.
2: Absoluut.
1: En dat zal ook wel steeds meer worden. Kunnen die bomen dat wel aan? Want er komt ineens heel veel water tegelijk.
2: Ja. Nee, dat is absoluut wat je ziet. Hè. Wat je ziet als het heel lang droog is geweest, zie je vaak ook dat, even over de grote lijn genomen, natuurlijk dat de grond ook wat uitdroogt, hard wordt, water stroomt dan toch direct gauw weg.
1: Ja.
2: Daarom zijn juist ook grote bomen met grote kronen, dus meer boomkroonvolume, eigenlijk wel belangrijk.
1: Grote kronen, wat bedoel je daarmee?
2: Ja, en dan bedoel ik echt, als je kijkt naar de kubieke meters bovengronds, dus een grote boom is letterlijk, zeg maar,
1: nou, veel 15, takken en bladeren.
2: 15, 20 meter breed, op die manier gezegd. Ja, en die vangen namelijk ook gewoon in die kroon al heel veel water af.
1: Ja.
2: En waardoor eigenlijk een bufferend vermogen ontstaat, waardoor je eigenlijk dan druppelt het uiteindelijk wat langzamer naar beneden, doordat het allemaal zo direct wegstroomt.
1: Ja.
2: En heeft het ook meer de tijd, zeg maar, om het rustig in de grond te laten zakken?
1: Ik moet je ook eerlijk zeggen dat als het gaat regenen, dat ik het liefst inderdaad onder van die grote bomen doorfiets, want dan blijf ik nog eventjes droog. Punt alleen is dat een uur later ik nog steeds nat word, ondanks dat het misschien al droog is, omdat het precies doordruppelt allemaal.
2: En laten we vooral met elkaar ook de focus leggen op dit soort dingen. Hè?
1: Ja.
2: Ook even die baten. Maar welk profijt hebben we er nou van?
1: Ja.
2: Absoluut. Ja, je blijft echt de eerste 10 minuten droog, hoor.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat begint te druppelen op een gegeven moment.
1: Ja, dat begint te druppelen. En dat blijft nog een paar uur doordruppelen. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag is in de studio Tom Kortom. En hij is adviseur bomen van de gemeente Utrecht. Tom, je hebt ons al een heleboel dingen verteld over de bomen in Utrecht. Hoeveel we er hebben, wat de oudste boom is. Ruim 200 jaar oud is die. En waar bomen belangrijk voor zijn. Maar ook dat we de bomen toekomstbestendig moeten gaan houden. Maar we ontkomen er niet aan, of jullie ontkomen er niet aan, dat af en toe bomen ook gekapt moeten worden. Zo is het nou eenmaal. Wat gebeurt er dan met die boom?
1: Ja, wat er gebeurt is uiteindelijk, komt hij in onze registratie naar voren van hij is onveilig of hij is afgestorven, conditioneel niet goed. Hè, dus dan gaan we kijken, kunnen we nog verbeteren, wel niet. Wordt hij op een gegeven moment dan toch gekapt, dan gaat hij eigenlijk een heel proces in. En dat zijn we als gemeente Utrecht nu ook aan het verbeteren. Hè, dus om te kijken van, ik weet dat sommige bewoners echt wat langer op hun boom zitten te wachten voor de deur.
0: Ja.
1: Wat echt in die zin gewoon echt wel vervelend is. Daar vragen we ook een klein stukje begrip, hè, want dat is echt een heel proces. Als wij een groeiplaats willen inrichten voor die boom. Nou, die groeiplaats is vandaag al wat meerdere keren teruggekomen. Hebben wij gewoon te maken met denken aan kabels en leidingen, waar we gewoon wat onderzoeken moeten doen. We moeten een overleg met nutspartijen om ruimte te creëren. We hebben verontreinigingen waar we mee te maken hebben. Dus we kunnen niet zomaar grond uitwisselen.
0: Niet meteen even de week erop een nieuwe jonge boom neerzetten.
1: Klopt. Ja, begrijp Utrecht is een vrij historische stad. Hè, dus we hebben redelijk te maken met archeologie. Waar we ook echt wel goed onderzoek moeten doen. Ontplofbare oorlogsresten en dat soort zaken hebben ook nog mee te maken.
0: Ja.
1: Dus voordat wij een boom hebben geplant, dan kun je al voorstellen, als ik dit al uitspreek, denk ik dat is al heel veel.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we kijken ook naar de soort en dergelijke. Wat past daar het beste? En zo lopen we eigenlijk dat hele treintje door.
0: Ja.
1: Totdat die boom daar weer staat, groeiplaats heeft en door kan groeien.
0: Ja.
1: Maar er is ook een boom die weggaat. Wat doen we daarmee? En daar zitten we natuurlijk ook echt wel in een transitie als gemeente Utrecht, dat we ook gaan kijken van, nou, hoe kunnen we dat hout nou veel beter gebruiken, circulair gebruiken.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Hout heeft uiteindelijk ook een ecologische waarde.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook daar kunnen we echt wel op inzetten. Van hoe willen we dat nou? Hè?
0: Ja.
1: Dus daar zijn we ook intern, of als Utrecht, echt mee bezig. Om daar echt een goede vorm in te vinden.
0: Ja. Nee, begrijp ik. En ook
1: om de houtketen eigenlijk ook te sluiten en circulair te gebruiken.
0: Ja, maar goed dat je ook eventjes uitlegt waarom het soms wat langer kan duren voordat een boom wordt teruggeplaatst. Hey, Tom, ik heb in mijn buurt staat een oranje boom. Die is geplant volgens mij één dag na, volgens mij was het 6 mei 1945. Eén dag na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Zijn er nog veel meer van dat soort oranje bomen eigenlijk in de stad?
1: Ja, oranje boom is natuurlijk een begrip. Hè. We hebben herdenkingsbomen, bevrijdingsbomen. Je herkent ze wel. Hè. Je geeft ze aan. We hebben natuurlijk een Wilhelmina-boom bijvoorbeeld. Hè, die al dat soort zaken. Je ziet dus bij belangrijke zaken. Dus met Willem-Alexander kwamen er ook allerlei bomen waar dus bijvoorbeeld zo'n mooi hek omheen kwam.
0: Ja, zeker.
1: De boom die gaf ook de ruimte ging groeien.
0: Ja.
1: En Wilhelmina-boom bijvoorbeeld naast de Heiligaardkerk. Daar staat er eentje. Het topje van het Wilhelminapark. Ja, dat soort bomen. Daar hebben we best wel wat van staan. Hoor. Dus dat is echt leuk. Vaak een bordje bij me.
0: Mooi is dat. Ik vroeg het me ineens af. Toevallig kwam ik er langs. Ik denk, ga ik toch eens even Tom vragen hoe dat precies zit. Hey Tom, we zitten aan de tijd. We zijn aan het einde gekomen van dit interview. Dank je wel hiervoor.
1: Graag gedaan.
0: Ten slotte wil ik aan jou vragen. Wat vind jij de allermooiste boom van Utrecht? En ik weet het, het is subjectief, maar ik wil het toch van je weten.
1: De allermooiste boom in Utrecht. Ja, ik denk dan, mijn voorkeur zelf is gewoon de tamme kastanje, hè, omdat ik daar een geschiedenis mee heb. Maar ik denk als ik, de allermooiste boom, ik vind het lastig te benoemen. Ik ga toch denk ik voor die plataan die we eerder hebben genoemd bij het Centraal Station.
0: Ja, bij het Centraal Station.
1: Ja, hij staat daar gewoon bij. Hij heeft zijn ruimte gekregen.
0: Ja.
1: En hij staat daar wel echt te schitteren en functies te leveren.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik mooi.
0: Nou, mooi. Nou, voor mij is het toch echt wel de bomen rondom de Nieuwe Gracht. Maar dan met name in de lente op zondagochtend om 1:08. Het is echt fantastisch.
1: Herkenbaar. Ja, zeker.
0: Heel mooi. Hey Tom, dankjewel voor dit interview. Kom nog eens een keertje terug. En tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Als je vragen hebt of als je wilt reageren, dan kan het altijd Utrecht Sociaal @bingofm.nl. En als je het nog een keertje wilt beluisteren, klik eventjes op uitzending gemist en dan kan je het gewoon nog een keertje volgen. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Tot dan. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: GroenLinks, PvdA en D66 in Utrecht vormen de komende jaren het nieuwe stadsbestuur. Met 23 zetels hebben de twee partijen net een meerderheid in de gemeenteraad. De inhoud van het akkoord blijft nog even geheim. De laatste puntjes worden nog op de i gezet en dan wordt het volgende week dinsdag gepresenteerd. In eerste instantie deden ook het CDA en Partij voor de Dieren mee aan de onderhandelingen, maar zij kwamen er niet uit. En toen besloten GroenLinks, PvdA en D66 samen verder te gaan. De zomerabonnementen van de NS lopen als een trein. Even na 10 vanochtend waren er al meer dan 20.000 verkocht. Het gaat om het Nederland Dalvrij abonnement. Voor €49 per maand kun je in de daluren onbeperkt reizen met de trein. En vanochtend was het dus al erg druk op de website van de NS. Het Nederland Ticket is er dus alleen in de zomer. Het is bedoeld als proef om te kijken hoeveel mensen gebruik maken van de trein als die goedkoper is. Het gaat naar omstandigheden goed met een man die in brand werd gestoken in zijn rolstoel 2 maanden geleden op het Smaragdplein in Utrecht. Paul raakte zwaar gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn schouder en rug. 2 mannen worden verdacht van medeplegen van een poging tot moord of doodslag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen en mogelijk een conflict hadden. Het weer vanavond klaart het op en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna is het droog met zo'n 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond en daarbij Bert Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrence@bingofm.nl of in mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

De 3J's met Dit is zo'n dag. Het is tijd voor Lily Allen met Smell. Ik ga even lachen zo naar de camera. Oh, er staat hier geen camera in de studio. Jammer, joh.

Mijn Hart van Treintje Oosthuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójó moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij. De telefoon staat hier vlakbij me, zodat je mij kon bellen. Maar het enigste dat ik hoor

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent.